De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 9:30 's ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: VFR, PD9, AIX, mobiel. Ik hoor jou wel, ja, ik heb het idee dat ik nog niet goed over de repeater kom. Nog even een kilometer of 20 wachten, QSL.
1: Ja, Stan, ik heb een ontzettende pakstoring. Ik hoor jou wel, ik hoor de call signs ook, maar ik kan verder niks van maken. Ik ben maar een kwartier ook mobiel in en dan zal ik wel even inmelden via Utrecht. PA3 Echo Fox Romeo. Goeie reis, ik volg je.
0: QSL, QSL.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Alpha 3 Echo Fox Romeo, mobiel, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, PD9 HIX mobiel. Nu gaat hij goed, Erwin. Ik hoor je uitstekend en 5-9 zonder storing, over.
1: Padoortje staat net aan het eind van de straat onderweg naar de Jota-locatie. Hè. Ik moet even de snelweg op en ik roep je dadelijk weer aan. Goede reis vast en tot zo, PA3 EVR.
2: Ja, Kobiet, hier gaat het gewoon rustig aan verder. Het sukkelt een beetje heen en weer tussen de 80 en de 92 km per uur. Ligt een beetje aan het verkeer. A2 is niet te druk. Het is goed te doen op dit moment. Volgens de navigatie ETA 1126, maar dat kan ik me niet voorstellen. Omdat hij ook 1126 aangaf toen ik wegreed. En ik rijd toch een stuk langzamer met de aanhanger. Anyway, goede reis. We zien elkaar zo dadelijk. En het zou mooi zijn op het moment dat ik aankom dat meteen de poort wordt geopend. Dan hoef ik niet op straat te harken, over.
1: Mobiel tussen de bebouwing. Laat wezen. Tot zo.

0: PD9HX, PA3EVR, gaat dit beter, Sander? Ik zit inmiddels op de A4.
1: Ja, dit gaat goed, Erwin. Superhelder, alles compleet. Er valt niks meer vanaf, over.
0: Ja, ik heb nog steeds al een beetje last van storing, hoor. Maar ik hoor je wel. Oké, ik ben met een uurtje wel ongeveer in de buurt van Haarlem. Dus dan zou ik naar de repeater Haarlem kunnen overschakelen. Maar ik wacht nog even op Thomas. PA3 mobiel mocht je er zijn. Dit is PA3 even in groep.
1: PA3 FR, PD9AX, beide mobiel. Ik begrijp niet wat voor storing je hebt en af en toe val je ook af. Dan komt het net niet lekker over de repeater heen. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Misschien een keer coax je antenne checken, antenne zelf. Het is net niet helemaal lekker zoals het op dit moment gaat. Wat ik net zei, het zou fijn zijn op het moment dat ik aankom, dat ik niet op straat hoef blijven harken, maar dat ik rechtstreeks naar binnen kan rijden, dat de poort al open is. Dus wat mij betreft rij jij gewoon door. En dan zorg je dat je daar op tijd bent, QSL.
0: En ik hou de huisfrequentie Victor 1 wel in de gaten. PA3 EVR mobiel. Tot straks dan. Goeie reis.
1: Ja, tot straks, Roger.

0: En gezien de repeater Utrecht vrij ver raakt, denk ik dat Thomas ons al lang hoort, maar de repeater nog niet kan openen. Dus Thomas, goede reis nog. We zien elkaar straks van PD9AIX Mobiel.
1: En dit kwam dan weer kraakhelder door. Ik zit nu op een heel vlak stuk ten noorden van Den Haag. Tussen Den Haag en Leiden. En dat gaat uitstekend, Sander. Nou, het wordt in ieder geval mooi weer om op te bouwen. Op naar de Jota. PA3 EVR Mobiel.
0: Ja, het weer is totaal geen probleem vandaag. Het schijnt morgen wat minder te gaan worden. Ik heb eerlijk gezegd nog niet gekeken wat het na het weekend doet, of in het weekend. Want we moeten natuurlijk ook nog een keertje afbreken. Maar goed, thuis aangekomen, warm douchen en bijslapen. Vooral bijslapen, HI.
1: Ja, nee, het wordt zondag ook mooi weer. Want dat is voor de barbecue belangrijk, hè? Oké, wat wou je nog dadelijk doen met Haarlem? Nog overschakelen of direct dadelijk naar Victor 1 over?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ik weet niet of Thomas Haarlem... of ik ken de repeater Haarlem niet goed genoeg om te zeggen dat die hoor je overal. Laten we maar gewoon aan de afspraak houden wat we gedaan hebben. Dat is voor Thomas ook het meest handige, mocht hij ons niet horen. Ik rij nu bij Utrecht tunnel in, dus ik weet niet hoe het gaat. Maar ik hang hem heel even aan de spijker. PD9AIX Mobiel.
1: Ik weet niet waarom dat vraagteken elke keer komt in Morsen, maar het is PA3 EVR Mobiel. Tot zo.

0: Goedemorgen, PA9F mobiel, QRV.
1: Goedemorgen, PA9F, PA3EFR mobiel, PA9HX mobiel. En er is ook nog een andere operator, PA3TVV mobiel. En die is ook onderweg naar Jotenstation in de buurt van Amsterdam. QSL.
0: QSL, ik zat al te luisteren. Ik denk, waar gaat dit over? Maar jullie zijn bezig met het bemannen van een Jotenstation. Tenminste, onderweg naar een Jotenstation. Geweldig, hè? Leuk, heel veel succes. Het is mooi weer in ieder geval. Wat dat betreft treffen jullie het wel, hè? En rijdend op dit moment in Aalst, nabij Zaltbommel, onderweg weer terug naar Gorkum. OQTI is ook Gorkum, dus, maar ik ben rijdend voor een elektrozaak in het Gorkumse. Dus vandaag, goedemorgen. Ik heb de calls niet helemaal meegeschreven, is ook niet heel belangrijk. Mijn calls zijn is PA9F, Papa Alpha 9, Foxtrot. De handle hier is Gert, Golf Echo, Romeo Tango. En zoals gezegd, OQTI Gorkum op dit moment in Aalst, QSL.
1: Rotje Geert, en het is ook belangrijk dat je je eigen call regelmatig roept, hè? Niet die van de andere AI. Ja, hartstikke goed. Ja, wij gaan vanmiddag na lunch opbouwen. Dat kost meestal wel een dag om het geheel neer te zetten. En dan morgenmiddag 12 uur de final testen. En dan vanaf de avond komen de kinderen erbij en dan is het tot zondagavond gezellig en druk, hè? Ja, nou, mocht je ons horen op 2 meter, HF op QO100. Voel je niet geremd om ons aan te roepen. En ik weet dat er heel veel andere stations ook in Nederland meedoen, maar nou ja, altijd leuk om ook niet Jota-stations te werken. Gert, ik hang hem ook aan het haakje, want dan laten we ook de frequentie vrij. Wellicht tot later. Vanaf morgenmiddag doen wij wat tests uitzetten. Dan zal Utrecht ook erbij zijn. PA9F, als ik het goed had. PA3 Echo Fox Romeo mobiel.
0: Dank u wel. PA3 EFR, fijne dag nog. Heel veel succes uiteraard met het... Met het Jota weekend, ik weet niet of jullie nog een Jotie doen ook. Ik luister in Gorkum niet uit. Zit ik in Groesbeek, nabij Nijmegen. En daar wil ik op HF nog wel wat doen. Dus wellicht dat ik jullie nogal tegenkom ergens op HF. Ja, dus heel veel succes. 7373 van PA9F. Tot later. Bye bye.
1: Roger Gert, Groesbeek, zeer bekend, hè. Repeater Nijmegen zouden we nog kunnen proberen als Zoetermeer er niet tussendoor komt. Maar... Ja, er zit Papa Echo 2 Ger, zit daar ook in Mook op de berg. Dus als we nog iets willen doen en even willen kijken bij een Jota station, dat kan, hè. Okido, prettig weekend Gert. Tot later, PA3 Echo Fox Romeo. Naam was trouwens Erwin, had ik nog niet eens geroepen.
0: Goedemorgen Erwin, fijne dag nog, 73 van PA9F Mobielend in het Brabantse. Bye bye.
2: Ja, PA9 Fox, PD9 HIX, alles meegekregen, PA3 EFR ook. Vraag mij even af, Groesbeek, ga je op vakantie een weekendje kamperen daar? Vraagteken?
0: Ja, kun je zelf, hè? PD9 HIX, goedemorgen. PA9 Foxtrot mobielend, rijdend op dit moment op de Eemstrabaan vanaf Zaltbommel in de richting van Gorkum. En onderweg naar Brakel, ik denk dat ik maar even Brakel zijn pontje pakt. Ik denk dat het kortste is in dit geval. Dus vandaar, ik ben inmiddels leeg in Veen. Dus we gaan nog een weekje met de caravan naar een camping aan de Zevenheuvelenweg. Mijn vrouw wil daar gaan trainen voor de Alp du 6. Die wil volgend jaar 2027, wil ze de Alp gaan lopen, de Alp du 6. Ten bate van KWF Kankerfonds. En ze hebben al knap wat kilometers in de benen, maar nog geen hoogte. Nou is het natuurlijk niet echt hoog, maar het is wel een van de hogere punten waar we ook wat heuvels hebben. Dus dan wil ze toch deze week, aankomende week wil ze daar toch wel wat gaan trainen. Hè? Dat is uiteindelijk de bedoeling. Ik ga zelf het weekend alleen. Ik ga er morgenochtend heen. Ik rijd daar een zondagavond weer vandaan naar huis. Ik ga gewoon werken. Ik werk dan tot donderdagavond en dan vrijdagmorgen ga ik weer terug. Dus. En hebben we nog een weekendje. Dus dat is uiteindelijk het idee. PD9 HEX, PA9 hebben we.
2: Ja Gert, dat klinkt heel goed. Namen deze kan de Sander. Groesbeek, Nijmegen, omsteken, goed bekend, want daar liggen de wortels, om zo maar te zeggen. Maar wat dat betreft, als zij dat heeft gedaan, kan ze daarna beter naar de Kouwberg en Kadier en Keer bij Maastricht. En bij Veilen, daar...

0: tijd klaar bent vandaag, want dit is beter om te genieten van het weer dan achter het stuur te zitten. Hoewel, door het raam heen kijken is ook leuk. Hi. PA9 Fox, Papa Delta 9, Hotel India X-ray, bij de mobiel.
1: Tjusel Sander, PD9 HIX, ik verstond een HEX, maar dat is ook niet erg als jij het zelf van weten. Fijne dag nogmaals, heel veel succes jullie met het Jota weekend en tot een later gelegenheid. Van Papa Alpha 9 Foxtrot, PA9F73, Sander, fijne dag nog, bye bye.
0: Ja, 73 is goede reis. PA3 TVV, inmiddels op de repeater, over. PA3 TVV niet gehoord. Wij wachten uit, Thomas. Goeie rit.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Volgens mij is het een APRS-signaal, Sander, op de repeater. Ik denk dat Thomas zijn APRS heeft op het moment dat hij een uitzending wil doen. Hè. Maar goed, ik schiet al aardig op. Ik zit bij Leiden. Afslag Hoofddorp nog 15 kilometer. Dus het gaat gestaag. PA3 EVR.
2: Roger, mijn locatie op dit moment Breukelen en Kokkengen, dus onder Amsterdam, in de buurt van Amsterdam. Maar ja, dat is heel Nederland wat dat betreft.
1: Ja, rustig aan. Ik spreek je later weer, PR3 EVR, blijf QRV.

overigens van dit rustige uitzendmoment even gebruik maken van het feit dat Anna, Judith en of Martine misschien meeluistert via de web-SDR. We zijn onderweg zoals je op APRS kunt zien en we kijken uit naar een mooi weekend. Tot later, PA3 FM.

0: Ja, valt dat onder Big Sister is listening to you? Of Big Sister is watching you?
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is alleen maar goed, hè? Beetje controle op ons handelen is niet verkeerd, hè?
0: Ja, maar om nou gecontroleerd te worden door een vrouw? Afijn. Als ze meeluisteren, krijg ik dit nog te horen.
1: Grappig, ik had vanmorgen in de PI4RS-groep iedereen veel plezier gewenst in Luxemburg. Bij het Joodse station LX9S. Maar ik had bewust niet geschreven succes mannen, maar gewoon succes in Luxemburg. En ik kwam terug met een antwoord, dus dat was wel een goede zaak. Mooi, afslag Roelof Arendsveen. Mocht je weten waar dat is, dan ben ik in PA3.
0: Ja, maar het is inmiddels knap beroerd, jouw kwaliteit over de repeater. Dus ik zou bijna zeggen, laat het even totdat we straks op Haarlem zitten. Maar er is iets aan de hand met jouw antenne, denk ik. Daar moet wat aan gedaan worden.
1: Ik moet niet langs vrachtauto's rijden, dat helpt ook. Tot zo.

0: PA 3 FRV de 9AX bij de mobiel.
1: In Flakkerland.
0: Ja, ik krijg Haarlem al open, ondanks dat het 70 centimeter is, volle bak. Dus ik ga zo de A9 op en dat is verbouwing. Dus ik ga QSY naar Haarlem. Want dan hoef ik straks niet aan de knoppen te draaien, maar even goed te kunnen concentreren op de weg. QSL?
1: Ik ga mee, Thomas, we gaan naar Haarlem. En ik zag dat op de A9 een afsluiting was richting het westen, maar ik neem aan dat je Google Maps hebt, dan QSL?
0: Ja, de navigatie wijst mij gewoon hoe ik moet rijden, dus ik let daar verder niet op. Maar die houdt wel rekening met dat soort dingen. Roger, QSY Haarlem.
1: QSY, tot zo.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: PA3 CVV, PA3 ERR.
1: PA3 ERR van PA3 CVV mobiel.
0: Thomas, goedemorgen. Ik zie dat jij nog bij Lelystad bent. Over.
1: Ja, dat klopt helemaal. Vertraging, brug openen. De chat, ik moet even aan de kant om de chat even iets goed in te stellen. Die denk ik niet naar wens. Mijn ETA is half 1.
0: Roger, wij zijn inmiddels ter plaatse en gaan uitladen. Dus we zijn niet meer in de auto's. Tot straks, goede reis. En we pikken je op Home Victor 1. QSL?
1: Ja, QSL. Dat komt helemaal goed. Tot straks.
0: Thomas, PA3 even keurteam.

de tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Chanel Hotel November Lima Mobiel QRV.
1: Goedemiddag, Papa Delta 1, Papa Yankee Fox. Ik weet niet of ik al een beetje te verstaan op de repeater.
0: Goedemiddag, Spin Halo HNL Mobiel. Ja, zit al flutter op, maar prima hoor. Namens Frits Fox Radio Echo Delta. Ik rij hier op de A16. Ik ben net de grens over België. Ik ben onderweg naar het altijd mooie Herwijnen.
1: Ja, goedemiddag aan deze kant. Naam Thomas, Tango Thomas, kan Mike Alfa Sheriff. Dan denk ik dat wij niet zo ver van elkaar vandaan rijden. Ik rijd de A58, de hoogte van Breda Airport, onderweg naar de A16, A28, A27 en dan uiteindelijk onderweg naar het Scouting Landgoed voor de JDS. Maar ik dacht dat ik al binnenkom. Er staat een kwart kilometer. Dan nog niet eens, denk ik, een kwart golfje stap op het dak, een kleefvertel op het dak. Dus ik dacht, ik kan kijken of ik over Utrecht al heen kom. Dan ben jij inderdaad wat flutter, maar voor de rest allemaal goed te nemen, hè?
0: Dankjewel Thomas, ik ben Nederland aan Helmobiel. Nou, het ging hier net bijna allemaal fout. Mijn vrachtwagen stond in de ankers, hoop rook, hoop gedoe. Ja, dat is hè. Over de grens en dan moeten ze de afslag nemen naar Tilburg en dat is allemaal niet op te letten, hè? Ah ja. Ja, ik had begrepen dat het scouting weekend is, hè, dit weekend. Iets met, ik neem aan, Toyota's. Nou, altijd leuk. Er worden al meer amateurs die onderweg zijn, dus leuk. Ja, hier zo staat een CR8900 op het dak van Diamond. Dat is een vierband vertical. Ik heb namelijk ook nog 70 centimeter en 10 meter aan boord hier. Dus, nou, die heb ik sinds... Dat dingetje werkt leuk. Ik heb nog geen verbinding op 10 meter gemaakt. Viaductje. Maar, ik heb al wel wat stations gehoord uit Italië, Polen en zo, dus dat komt ook nog wel. En ik rij ook via de Maasroute, hè? Want de weg hier naar Tilburg staat helemaal vol. Dus ik, misschien kom ik haar nog wel tegen. Hè? Ik zit momenteel vlak voor hoe heet dat, die reiswerken naar die afslag. Ik kan nou weer doorrijden. Maar mijn bus kan je niet missen. En een grijze bus en er staat hier een grote antenne op en die is 1,30 meter lang. Dus dus dat zie je wel. Dus ik zie nu net... excuus. Ik zie de afslag bij naar Zuid hier. Hè. Dus het zou zomaar kunnen dat we elkaar ergens tegenkomen. Wie van de retour Thomas, van PDNL-HNL Mobiel A16.
1: Ik denk niet dat we elkaar tegenkomen. Ik word 10 kilometer en dan rij ik de A16 op. En als jij denkt dat je goed herkennen bent, ben ik helemaal goed herkennen. Is, want ik mag maar 90, achter de auto hangt een aanhanger en erop ligt een FB53, montagematerialen, daar ligt nog een kruisjager voor 2 meter, ligt erop volgens mij 14 elements en de diverse componenten, oh en ik word rechts ingehaald. Dus het is toch allemaal rond, het is groot, het is veel. Mijn vrouw zei, ga je verhuizen? Want eigenlijk heel de auto ligt ook nog vol met kratten, met materiaal en apparatuur. En eigenlijk dat, dat de shack en mijn garage nu echt een stuk leger is geworden. Nee, niet echt. Ja, het bergzolletje. Want het is ook, er ligt wel best wat Kovacs, neem ook mee. En zoals het er nou uitziet... kan alles gemonteerd worden op een hoogwerker van 60 meter hoog dit weekend. Dus wat dat betreft ben ik niet te missen, hè, AI. Maar goed, ik begrijp dat jij ook niet onderweg was naar scouting of iets dergelijks. Maar dit jaar in ieder geval wel de eer hebben om, want de eerste aanhalingstekens, om ook het landelijk te vertegenwoordigen. Dus dat is op zich wel leuk. Vandaar nog 8,5 kilometer richting de A16. Ik heb het idee die IKEA al voorbij bent. En daar ben ik wel over een minuut of 5, 6. Hè. Dus ik rij achter je aan. Maar wel bij Papa Yankee Fox bij de mobiel.
0: Ik had af en toe een beetje van het geluid af, maar ik heb het goed kunnen volgen. Dus ik begrijp dat alleen weg is omdat die aanhanger helemaal gevuld is in je auto. Hè. Dus ja, dat is altijd leuk. Nee, ik doe niks met die auto. Hè. Nee, ik ben keurig matig onderweg. Ik ben nu weliswaar onderweg naar huis. Ik had nog eventueel een rietje staan naar Noord-Friesland, maar ik heb niks meer gehoord, dus dat zal wel niet doorgaan. Dat had ik dan op moeten pikken in Oud-Gastel, hè. Ja, ik ben nu bij de afslag, hè, naar de A58 Berg op Zoom-Roosendaal. Dus inderdaad, ik rij je voor en ik rij wat harder. Nou, ik rij ook niet echt hard, hoor. Ik bedoel, ik heb nou alle tijd, hè. De mensen die mij kennen, die weten als Fred zegt dat niet hard rijdt, dan rijdt hij ongeveer 110. Nou, dat klopt. Echte kilometers, dat is zo'n beetje mij dan de kruissnelheid, hè. Nee, ik kom net uit Moesgroen, België. Daar heb ik even wat machineonderdelen moeten leveren bij de Grookie-fabrieken van de chips. Of Grookie, wat zeg je? Grookie, Grookie. Ik heb mij het schelen, ik eet het niet. En ik ben nu weer op weg naar huis, hè. En als er niks meer komt, dan, nou, dan is het voor mij avond, hè. Tenminste, dan heb ik nog even tijd, want het zonnetje schijnt. En ik wou eventjes een vertical neerzetten voor mij achter. Er staat nu een V2000, maar die werkt niet zo lekker. En er gaat nu een 270 en 510 van Diamond gaat er neergezet worden. Zo gebeurt mij. Ik heb een groot dakterras, dus ik hoef het niet heel moeilijk te doen, hè. En dan zullen we van het weekend eens horen wat we allemaal horen aan de Jota-activiteiten. Maar dat zal best wel genoeg zijn. Even een vierdukje. En ja, ik kan wel merken dat je een klein antennetje op dak hebt, hè. Zij een kwart golfje. Ja, dat voor mij is iets langer, hè. En die antenne werkt trouwens heel erg goed, hè. Ja, dat is zeker op 72 werkt die perfect. Ja, 10 meter heb ik alleen maar gehoord, nog niet echt gewerkt. Maar ja, op zich... Nee, ik ben er wel dik content mee. Dus je hebt wat te doen daar. Blijf je daar ook slapen of ga je op en neer van PD0HNL Mobiel?
1: Even met een kiertje ertussen. Nou, normaal gesproken had ik een... Ik heb een magneetvoet en dan staat er eigenlijk een half rolf voor twee op het dak. Een driebander voor 2,70 en 23 centimeter. Ah, die werkt ook fantastisch. Alleen, daar zit ergens iets in een connector dat niet helemaal lekker zit. Dus altijd dus vandaar het improvisatie antennetje van Katrijn die erop staat. Dus ja, een kwartgolf van Katrijn werkt dan toch eigenlijk altijd ook nog wel goed.

0: hele grote voordeel. Ik ben en scout en zendamateur. En vroeger was ik altijd primair scout en nog tijdens een weekend zendamateur. Alleen dit jaar zijn de rollen omgekeerd. Dus ik ben primair zendamateur die toevallig ook scout is. Dus vandaar, ja, en het grote voordeel in Zeewolde. Ze hebben daar een heel groot landgoed staan. Met een aantal huizen en plekken erop. Ja, en er zijn ook gewoon slaapzalen met stapelbedden, alles erbij. Dus ja, wat betreft is een slaapplek zat. Het is niet dat we in een tent hoeven te overnachten. En de grote vraag is, moet je natuurlijk ook willen dat op en neer gaan rijden. Ik weet wel dat er een aantal amateurs wel op en neer rijden. Maar ja, de groep bij ons, wij komen uit heel Nederland. En ja, er zijn een aantal bij, die komen uit de omgeving Almere. Ja, die rijden natuurlijk wel op en neer, hè. Ja, nog steeds geen aanzien, alleen ik ben wel aan het voorstuderen. Dus ja, jij bent onderhand al op de A59, denk ik. Dus vandaar. Goed, ik ben benieuwd. Daar even met een kier. Je zei al meerdere amateurs die onderweg zijn. Het zijn niet veel groepen die, maar ik hoor dat ze op donderdag al...
1: Ik denk dat je eruit bent, want je valt af en toe wat geleid. Ja, je rijdt eruit straks ook nog een beetje naar putten hier. Ik ben trouwens nog niet op de A59. Ik zit er 900 meter voor. Maar ja, dan weet ik niet of ze veel meedoen. Ik hoorde toevallig vandaag dat er wat amateurs onderweg waren ook. En ik kon niet heel goed volgen, want ik reed al in België. Maar ja, die antenne die hier bovenop de bus staat, die werkt ook erg goed. Dus ik kon tot vrij ver, tot bij Gent kon ik dit geluid volgen. En dat is natuurlijk wel leuk. En ik zie dat we hier nou een beetje in de remmen gaan, dus misschien heb ik wel slecht nieuws voor je, maar... Ik rijd nog 68, dus... Oh, dus loop een beetje te klooien hier zo. Maar ja, dat gebeurt wel vaker hier, maar vlak voor de afritten. Dus ik kan de weg een beetje schoonvegen voor je. Kan jij gewoon doorrijden, ai. Nee, ik heb geen idee, maar ik vind het wel leuk dat het dit weekend weer is, dus ik ga eens even luisteren van het weekend. Ik ben meestal mobiel actief. Nou, het is echt wel feest hier zo. Ik ben altijd onderweg voor mijn werk. Ik doe spoedvervoer van machineonderdelen, hoofdzakelijk in de voedingsmiddelenindustrie. En daarom kom ik nu ook weer van de Grookie-fabrieken vandaan. En dat doe ik in Nederland, België, Duitsland. Dus daar ben ik het meest actief. En thuis heb ik wel een 10 elements flex aan staan, maar staat allemaal niet hoog. En twee verticale antennetjes en meer staat er niet. Ja, ik heb nog een draadantennetje gespannen. Maar dat is eigenlijk alles, hè. En zo superactief ben ik dan niet. Maar als er van dit weekend Jota is, zal ik eens even luisteren. Ik vind het wel grappig. En misschien ben ik nog wel mobiel, hè, onderweg. Hoewel dat niet de voorkeur heeft wat betreft het werk. Ik ben aan het afbouwen, hè, niet aan het opbouwen. Goed, ik neem aan dat je nou al ongeveer in de richting van de A16 zit. Het is PD0HNL mobiel. Microfoon even retour.
0: En ondertussen net invoeren op de 16, hè. Dus, ik heb thuis, mijn vrouw vond het wat minder. Ik heb in het begin altijd een rondstraling voor 72 gehad. Die heb ik eigenlijk, toen we er net een maand woonden, heb ik die opgehangen. En twee weken later stond de gemeente op de stoep, want ze hadden klachten gekregen over... klein moment, ik pak heel even de 2 viaducten bij Breda.

daar ben ik weer. Na twee weken hier stond de gemeente op de deur, want er waren klachten ontvangen van de buurt. Dat er in één keer plotseling storing was en straling en noem alles maar op. Maar goed, er ging nog geen COAX-kabel aan, dus daar ben ik vrij vanaf. En eigenlijk is dat langzaam een beetje uitgegroeid. Dus de rondstralen die staat toch wel. Maar ook thuis staat er een FP23. Die hangt een meter of anderhalf boven de nek. Doe ik er veel mee? Nee. Antennebouw vind ik leuker dan het zenden zelf. Is op het moment dat het werkt, dan is voor mij de lol er al heel snel vanaf. Thuis ben ik niet zo actief. Vakantie wat wel.

0: Ja, wat heb ik thuis dan? Thuis zat er dan een FT DX10 en een Jesu 857. Sorry, 847. 857 heb ik ook thuis, maar die ligt in de koffer van de vakantie. Dus daar ben je aan het experimenteren. Ja, en dan dus op vakantie dan wel een masje meenemen. En dan wil ik ook wel eens wat experimenteren in het buitenland. Maar goed, een PD-call. Dus ja, ik mag niet in alle landen waar ik uitkomen. En het boek ligt al, ik denk al wel 10 jaar ligt het klaar van. Goh, ik zal er nu eens een keer deze winter echt aan gaan beginnen. Maar ja, iedere keer komt het er niet van. Alleen word ik door een collega aangestoken om een collega van mij te bouncen. Ja, en ik ben daar een keer geweest, dat begint toch wel aardig te jeuken. Ja, een moonbounce met een novice call, dat is wat lastiger. Dus dan, ja, misschien dat ik deze winter dan toch maar eens wat ga experimenteren. Maar ondertussen, het schiet al redelijk op. Ik ga naar de A59 en ik hoef niet af te remmen.
1: Ja, het was een beetje ellende, maar ik zit er weer bij de afslag. Hij staat, nee, hoe heet dat? Maden. Ik heb hier altijd, dus ik heb hier 25 jaar gewoond zo'n beetje in deze regio, dus ik ben hier wel bekend. Nee, ja, prima. Ja, hier eigenlijk hetzelfde. Ja, dat leren heeft voor mij nu geen zin. Sorry. Eerst had ik als excuus dat ik een bedrijf moest runnen, dus dat ging niet. Dat was gewoon te druk. Daarna het excuus dat ik in Portugal woonde. En nu heb ik het excuus dat ik te pas en te onpas opgeroepen word, dus dat schiet niet op. Maar ik wil het nog wel eens gaan doen. Maar ik heb wel, ik vraag wel, toevallig ben ik nu bezig met aanvragen voor mijn call in Portugal, want dat kan tegenwoordig als novice. Dat kon eerst niet, maar nu wel. Ik heb daar 8 jaar gewoond. Toen was ik gewoon CS7, strook PD0HNL, maar ik kan nou een call aanvragen, want wij zijn er best regelmatig. En dat gaan we maar doen, hè. En dan mag je zo ontzettend veel, daar heb ik helemaal geen full license voor nodig, joh. Nee, joh, ben jij gek. Ik kan daar alles wat ik wil tot op 80 meter en weet ik het allemaal. Dus, en de vermogens zijn prima. En hier in Nederland heb ik het allemaal alleen maar nodig voor in de auto. Nou, Duitsland is ook geen probleem, België is geen probleem, Luxemburg is geen probleem, Denemarken niet, Polen niet. Nou, dat zijn de landen waar ik het meeste kom, dus ik vermaak me wel. En als ik naar Frankrijk of Spanje ga, nou, dan haal ik gewoon het centje eruit en dan vind ik het ook goed. Hè. Nee, dat maakt me niet zoveel uit. Dus ja, bouwen. Ja, ik heb er geen ruimte voor. Dus ja, dat is lekker makkelijk, hè. En antennes bouwen, dat... ja, het zou wel kunnen, maar... Ach ja, ik vind dit ook prima zo. Ik noem mezelf dan maar een stopcontactamateur. Maakt me echt helemaal geen rol uit. Dus de bouwen heb ik vroeger gedaan, hè. Toen ik op de 3 meter band zat. Dan bouwden we de zenders en zo. En de antennes en zo allemaal zelf. Maar ja, die tijd is ver geweest. Hai. Nou, dus het rijdt lekker door op de A58. Of A59. Dat kan ik je zo wel vertellen. Dus... een tuf plek erdoor. Nou ja, sinds daar die nieuwe afslag is, is het ook prima. Hè? Alleen die gaat straks 9 dagen gaat alles dicht hier zo. Bij, nog niet dit weekend hoor. Maar volgens mij, ja, of niet, of wel dit weekend, dat weet ik eigenlijk even niet. Binnenkort al even kijken. Kom ik nou toevallig... Nou, ik zie het hier nog niet staan. Maar, het gaat binnenkort wel dicht, 9 dagen, en dan wordt alles op elkaar aangesloten. En dan is het klaar hier zo, zeggen ze. Dus, nou, ben benieuwd. Ik vind het nou al verademing dat je lekker door kan rijden en geen files hebt. Ja, ja, dat gaat allemaal wel prima zo. Oké dan, microfoon nog maar even retour. En als je niks meer te melden hebt, ik in ieder geval niet, dan zou ik zeggen neem die finale. Ik wens je een onwijs mooi weekend. Veel mooi weer. Nou, ik heb begrepen dat het mooi weer is. Het is nu 21 graden, dus ja, hè, wat willen we nog meer? En heel veel mooie verbindingen met de jeugd. Van de scouting, dat is wel grappig, hè. We kunnen wel een beetje nieuwe aanwas gebruiken. Microfoon nog even retour van PD0HNL Mobiel. De A59 vlak voor de aansluiting met de A27.
0: Ja, dat laat een goeie om de finale inderdaad te nemen. Dus, nou goed, ik ben wat dat betreft ook wel een koopamateur. Maar ja, sommige dingen is het toch altijd net wat makkelijker om zelf te bouwen. Zoals een filtertje, een banddoorlaat, een bandspergfiltertje. Ja, die draait nog even zelf in elkaar, maar die zijn niet te betalen anders wat je het moet doen. Voor de rest qua zenders en dergelijke, dan ben ik ook gewoon heel simpel een koopamateur. Dus vandaar, hè. Hai. Ja, goed, ik ben al bijna bij Maden, dus het schiet wel. Dankjewel in ieder geval voor het schoonvegen. Maar wat weekend gaat helemaal goed komen, hè. Dus ik denk dat we best wel wat contacten hebben. Onze 2 meter center die staat bovenop op IJsselstein. Dus dat scheelt ook een hoop. Dat is het voordeel van het landelijk station. Dus dat komt helemaal goed, Haïm. Dus misschien dan van de zieken nog tot horen. En dan was het een goede reis naar huis, hè. PD, ja, Engels, ADN, Papa Delta 1, Papa Yankee Fox.
1: Maak er maar PD0HNL van, maar dat maakt niet uit, joh. Lekker belangrijk, als ik het maar weet, Haïm. Ja, het rijdt lekker door. De file die ontstaat bij het verkeerscentrum is precies voor na de afrit die je moet hebben. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. Ik heb ze gewoon een beetje doorgedouwd. Ja, dat gaat wel goed, hè. Ik duik hier even door tunnels heen, 2 seconden. Hoppa, ja, daar ben ik weer. Nee, het rijdt lekker door. Dat is prima. Ja, ik ga even naar Herwijnen nu. Even tanken voor iets minder dan heel duur. Dan is het wat minder duur, maar nog steeds duur. En dan rijd ik door naar huis. Ik kom altijd langs Herwijnen. Dat ligt tussen Gorkum en Waardenburg. En daar is de diesel nog een klein beetje te betalen. Ik tank bijna iedere dag. Nou ja, dat kan je wel voorstellen. Als je dan voor 15 tot 20 centiliter goedkoper kan tanken, dan doe je dat zeker, hè? Ja, en de premium diesel die rijd ik al lang niet meer. Want dat is helemaal niet meer te betalen. Behalve als ik dan in Frankrijk kom, dan tank ik weer de premium diesel. Hè? Dat is daar weer te doen. Nou ja, zo blijven we bezig. Hey, succes, veel plezier en we komen elkaar tegen, Thomas, van PD0HNL Mobiel op de A27, ter hoogte van Raamsdonksveer.
0: Ja, dankjewel. Ik gooi me ook even bij het tankstation er even af. Even kijken of alles nog vast zit. Dankjewel voor het QSL en we spreken elkaar. Jo.
1: 70, bye bye.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

jij net te weinig gemogen maakt, dus net te weinig hoogte. Je hoort hem open en daarna houdt het ook verder op, hè. Is over 3 minuten ben ik QTH, landse plaats in Zeewolde, hè.

0: om... ja, hij fluctueert hier wat, dus hij doet het niet al te best.
1: Nee, ik merk het wat je zegt. Hij doet niet al te best en voor de rest viel het volledig weg, hè. Dus ik, hoe laat ben jij in Zeewolde, denk je?
0: Ik denk over een anderhalf uur.
1: Ja, is goed, Dick. Dan zie ik jou op werk eens bekijken, hè. Goed, ik zie je zo, man. F-mobiel.
0: Oké, tot zo. Bye-bye.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

CQ van Oscar November 4 Zulu Lima ON4 ZL met CQ. CQ ON4 Zulu Lima over Echolink. En luistert.

de tijd. Het is nu 4:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Dit is PA3 ATX Tiro.
1: Ja, PA3 ATX, PD0 HNA. Goedemiddag, Jan.
0: Kijk of het een beetje gaat. Ik heb met mijn antennetjes bezig, hè. Nog geen SWR-meter tussen gehad, maar het is dezelfde uitzicht op de radar antennetje. Die heb ik eraf gehaald en kabel, een chassisdeel aangezet, kabel, antennoplug eraan gesoldeerd en zo. Ik hoorde een klein beetje ruis, hè. Zoals ik hoop ik moet draaien. Ik moet gewoon eerst meten, hè, voordat ik hem aanzet. Kon je mij een beetje goed horen? PA3 ATX.
1: PA3 ATX, PD0H, nou ja, dat was in het begin was het even moeilijk. Was je heel veel weg, een hele hoop ruis op, maar het gaat nou wel weer goed. Ja, eerst even goed afstellen, hè. Ik ben net je bericht even aan het lezen, ja. Maar nou, er is er nog één, geloof ik. Moet ik even kijken. Oh, dat heb ik nog niet gevraagd. Ik heb twee berichten heb ik nu gelezen, hè. Die Italiaan of 20, dat is... 599 en aan het eind vielen de signalen compleet weg, ja. Maar dat heb ik ook een beetje trouwens op 2, hè. Want nou pak ik jou hier, min 17 was het net. En als het later in de avond is, dan is het, ja, min 6 of zo, weet je wel. DB, een stuk beter. En kom ik nog later, dan loopt het weer terug. Het is toch een beetje de temperatuurverschillen, Jan. Dat is natuurlijk, hè, want het was nou heerlijk weer. En vanavond wordt het weer wat kouder, hè. Ja, zeker. PA3 ATX, PD0 HNH.
0: Oké, Rien. PA3 ATX. Je moet me ook even een rapportje geven. Ik hoor UTR met iets meer ruis. Dat vind ik een beetje gek. Ik heb dus mijn antenne nu vervangen. Ik heb nog geen SWR-meter tussen gehad. Dat had ik eigenlijk wel even eerst moeten doen. Misschien zit het wel niet goed, hè. Maar ik heb alles opnieuw gesoldeerd en een chassisdeel aan het antennegedeelte gezet. En een plug aan de kabel, want ik had het allemaal gewoon rechtstreeks aan elkaar gebakken. En dat was ook na een jaar in de winter, en zelfs nog wel langer, was het helemaal verrot, hè. Een nieuw kroonsteentje op. Ja, lachen, maar. Dus alles weer. Ik moet daar nog een doosje voor gaan maken. Ik dacht dat ik wat had, maar dat lukte niet. Dus ik heb nu maar weer eventjes wel gewoon een kroonsteentje met laststaafjes. Maar wel met een chassisdeel en een kabel met antennoldeel. Dat is wel makkelijk. Kan ik wel makkelijk even afhalen om het te vervangen. Maar. Komt dit er een beetje door, PA3 ATX?
1: Ja, PA3 ATX, PD0 HNA. Ja, je moet even kijken, want je komt nog steeds wel met een beetje ruis binnen, hè? Ja. Dus vandaar, of je moet ook aan het zenden zijn op HF, dat kan ook nog wel eens invloed hebben. Tenminste, bij mij nog wel eens, hè. Dat hij toch wat begint te rommelen. Ja. Ja. Zeker. Ja, het kan ook aan de antenne zeggen. Maar je zou zo zeggen, als je alles opnieuw soldeert, dat het toch een betere verbindingen moet hebben, hè. Dan al die geoxideerde verbindingjes, waar het allemaal nog net gaat. Dat ging altijd wel goed. Dan zou je zeggen, als je zo alles opnieuw soldeert, en ja, dan... Maar dat weet je maar nooit, hè. Ja. Dus er zit nog wel wat ruis op. Ik heb even niet gekeken. Ik heb even niet op de ICOM gekeken hoeveel... hoe je binnenkomt, trouwens. Ga ik zo wel even doen. PA3 ATX, PD0 HNA.
0: Het is wat zwakker. Ik moet het eigenlijk wel even nakijken, want hij hangt op dezelfde plaats. En het zou in ieder geval niet slechter moeten zijn. Dat is een beetje raar. Dus dat moet ik eigenlijk wel even nakijken. Voor hetzelfde heb ik een hele rare misaanpassing. Zit er toch iets in helemaal goed. We zijn met het solderen van de plug of iets dergelijks. Hè. Dus ik ga er even van tussen, Rinus, voordat ik anders misschien iets beschadig hier. Want ik zit niet op extra werk te wachten. Oké, PA3 ATX.
1: Ja, is goed Jan. Ga jij maar even verder. Ik moet zo nog even wat doen, hè, want ik ben eigenlijk net thuis. Ik moest nog vandaag Thea ook even coronaprik halen. Hè. Ja, dus vandaar. Ja, ga maar even kijken. Ja, ik wou zeggen, maar je komt hier goed binnen, maar dat kan ook niet anders via de relais. Hè. Dat komt altijd wel helemaal goed hier. Dus ja, ga maar even kijken. Ik hoor je wel weer. Dus dan nog even kijken of je nog meer berichten hebt. En dan ga ik even nog wat boodschappen doen. Hè. Dat is er een beetje ingeschoten vandaag. Ja. Je hoeft niet meer terug te komen hoor. Ga maar even lekker kijken. En dan hoor ik het wel. PA3ATX, PD0HNA een beetje sluiten. En tot werkens.
0: Ah, oké, Ries. Nee, ik ben al eventjes nu op de FT818 overgeschakeld, hè? Nee, sorry, de 817 in dit geval. Dus ik ga het eerst eventjes nakijken. Ja, je bent druk. Het is, ik zat er allemaal gedoe weer. Moet je iets solderen op zolder? Ik heb al zo'n oplaadbaar soldeerboutje. Maar ja, die wou toch die plug niet goed laten vloeien. Dus toen moest ik eerst weer mijn soldeerbout weer aansluiten boven op zolder. Nou, het stopcontact zat ver weg, verlengsnoertje. Nou ja, zo ga je maar door, hè. Volgens mij moet het wel goed zitten. Maar hij is, ik hoor een beetje ruis. Dat had ik eerst niet. En de afstand is het niet, hè. De antenne die kan bijna de gebrande toren zien. Dus dat vind ik wel een beetje vreemd. Dus moet ik wel even kijken of dat, of het allemaal wel goed zit. Of ik in de haast niet toch iets niet helemaal goed gedaan heb of iets wat niet helemaal goed verbinding maakt. Maar goed, dat komt wel. Hij hangt en ik kan het ook zo weer laten zakken. Het hangt bij mij allemaal aan een touwtje. Ik laat het touwtje zakken en dan kan ik zo de antenne weer binnenhalen. En als die goed is, hang ik hem weer omhoog. Ik hang er eerst wel eens even een SWR-meter even tussen, denk ik. Dan zie ik gauw genoeg of dat, weet je, hij hangt ook aan het touwtje, hè? Hangt een beetje te bungelen, hangt een beetje schuin misschien. Ik had hem juist ietsjes hoger gehangen, geloof ik. Die oude, die was wat gezakt, dat hing er allemaal op 11, half 7. Dan ga je het netjes maken of netjes, maar ja, hij was echt dood hoor, maar hij zat nog steeds vast, hè? Blijkbaar maakte hij wel goed contact. Ja, dat is natuurlijk, ik had het allemaal rechtstreeks eigenlijk doorgesoldeerd. Alleen de twee koperdraadjes, 2,5 kwadraat, die zaten dan in het kroonsteentje. En zo'n groot kroonsteen, daar zaten dan die twee laststaafjes in. Ik kon trouwens die schroefjes ook niet meer loskrijgen. Dat was zo geoxideerd. Dat ik heb in de bankschroef met de waterpomptang heb ik gewoon dat kroonsteentje eraf moeten wrikken. Nou ja, toen was het laststaafje ook weer netjes schoon. Dat scheelt wel weer. Nou, het was hoog tijd, hè. Ja, ik ga het gaat in feite niet heel veel veranderen, maar ik wil het wel eigenlijk in een soort doosje maken. Zodat het niet in weer en wind en regen hangt, maar dat het toch enigszins beschermd hangt. Hè? Zodat het niet zo gigantisch snel gaat oxideren. PA3 ATX.
1: Ja, PA3 ATX, PD0H. Nou ja, je bent nou een stuk harder en je bent helemaal ruisvrij. Dus er zal wel iets niet goed zitten. Hè? Ja. Ja, die kroonsteentjes buiten, als die ja buiten hangen, dan krijg je schroefjes niet meer los, hoor. Die zijn ook niet geschikt voor buiten, hè. Dat is, kroonsteentjes zijn voor binnen, niet voor buiten. Ja. Ja, het beste is dat je het in een doosje doet, dat er in ieder geval geen water in kan lopen, hè. Nou, je moet maar even kijken, hoor. Dat komt wel goed, hier. Nee. Dus het was nou in ieder geval weer zuiver eigenlijk, zonder ruis. Al vind ik dat niet zo erg hoor, dat er een beetje ruis bij zit. Maar dan weet je dat in ieder geval. Ja. Oké. PA3ATX, PD0HNA, dan met je sluiten. En misschien horen we elkaar vanavond nog wel even. Bye bye.
2: Ja, oké, Wingers, PA3ATX. Ja, jij moet ook weer nog even een boodschapje doen. Ik ga zo aan de koken. Dat je me nou sterk hoort, dat is ook geen wonder. Want jij zit nou op de X30 en die zit in de top van de mast, hè. Dat blijft natuurlijk uiteindelijk de beste antenne en die ook het hoogste staat en helemaal goed functioneert. En die Darus, die hangt ook een beetje scheef en die wappert en die draait. En dat is op zich prima. Maar ik ga dat even nakijken. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Het bewijs is geleverd, Rienus. Kroonsteentjes zijn niet voor buiten. Dat kunnen we nu proefondervindelijk zeggen. Hè? Maar goed, je kan ook ieder jaar een nieuw kroonsteentje eraan doen. Dan is het ook weer goed. Hè? Dat oude antennetje, ondanks dat die helemaal verrot was. Hij deed het verder goed, hè. Hij was, in technische zin, het was niet mooi, het was vies. Maar in technische zin werkte het helemaal 100%, hè. Oké, Rienus, hey, doe jij lekker de boodschapjes. Ik zou zeggen de groeten aan Thea en ik ga je weer horen, hè. PD0HNH, PA3ATX.
1: Ja, ik zit niet op de X30, hè. Ik zit op de Homemade Hangdipol. En dat is dus niet die ik voor jou gekregen heb. Die neem ik altijd mee als ik weg had. Als ik hem meeneem. ik heb er toen zelf ook in gemaakt. En die heb ik gebouwd in een plastic buis. Hè? Ja, ook om te beschermen tegen regen en dat soort dingen. Ja, dat werkt ook nog steeds goed. Ik heb hem op een kleefvoetje gemonteerd. Dus die staat dan op het randje. En die komt niet eens boven mijn dak uit hoor. Maar dat gaat prima. Dat even voor de duidelijkheid, hè. Die X30 die staat op mijn 897. En ik zit nu op mijn i-kommetje, mijn twee bandetje. Ja. Dus vandaar. Die staat standaard eigenlijk op de hangdipolen. Zowel voor 70 als 2, hè. En dat gaat perfect, joh. Ik heb best aardig wat werken, dus... Oké, ik ga je horen. PD0ANA, sluiten met PA3ATX.
2: Ja, oké, Dennis. Ja, ik bedoelde niet jouw X30, hè. Ik bedoelde mijn X30, hè. Kijk, jij maakt niet uit wat voor antenne... Of doe je er geen antenne aan, dan ben je nog ruisvrij. Want jij woont onder die paal daar. Dus dat maakt helemaal niet uit wat voor antenne jij erop hebt zitten. Althans, niet voor het relais, hè. Voor mij maakt het wel iets meer uit. Ik zit natuurlijk wat verder weg. En die mezelfbouw die zit normaal op dat... officieel is dat de Popovic-antenne. Maar die hangt dus toch wel een aardig stukje onder de X30. En die 817 van mij die zit eigenlijk altijd op de X30. En die kan ik dan nog omschakelen naar een horizontaal antennetje, de turnstile antenne. Een circulair horizontaal gepolariseerd antennetje. Die moet ik trouwens ook nog, de komende periode... ik heb al daar zaten draadeindjes in een soort kruisvorm. En die zijn gegalvaniseerd, maar die zijn nu ook totaal verroest, hè. Maar ik heb al gezien, ik wilde eerst iets staaf kopen en dan draad tappen. Maar ik dacht, ja, ik zou het moeilijk doen. Je kan namelijk ook die draadeindjes in dezelfde dikte van roestvrij staal krijgen. Dus dan hoef ik ze alleen maar te vervangen. En dan is hij weer netjes. En als het goed is, blijft hij dan ook... in ieder geval staat hij niet weg te roesten, zoals nu wel het geval is. Oké, Rienus. Hey, tot werkers, dat was het weer. Nog een fijne avond en eet smakelijk voor straks. PD0HNH, PA3ATX.
1: Ja, oké. Fijne avond, eet smakelijk voor straks. En de groet aan Els, hè. Tot horens.
3: Bye.
4: Dit is PNL RWS Mobiel, ter hoogte van Waardenburg op de A2.

0: Dit is Papa Alpha 0, Mike Uniform Sierra Junior, mobiel op de A2.
1: Ja, dat moet wel Junior zijn. Dat kan haast niet anders. Ik heb nog, in mijn zelfbouwzender zit nog een musprintje van PNL MUS Senior. Hè? Dat is eigenlijk het hart van het zendergedeelte. Van een zelfbouwapparaatje. En dat werk ik, ja, ik kan er nu even niet over werken, want ik ben een beetje het rommelen met wat antennes. Maar de naam is Jan, Juliet Alpha November. En QTA is Wijk Beduurstede. Ik moet wel zo weer door, want ik moet zo aan de koken. Maar ik hoor je roepen, ik wil toch eventjes je even op je reageren. PA0MUS Junior, PA3ATX.
0: Ja, dat klopt, hè. Mijn vader heeft de ontwerpen gemaakt. En ja, die kom je nog volop tegen her en der. Ik heb zelf ook nog de bus ontvanger gebouwd en er ooit nog een vossenjacht mee gewonnen. Maar ja, het zijn inmiddels ontwerpjes van een jaar of 50 geleden, vermoed ik zelf.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja, ja, dat is zeker wel 50 jaar geleden dat ik dat gemaakt heb. Het is begonnen hier als een ontvanger. Dat was een soort werkstukje voor een praktijkwerkstukje van voor de middelbaar technische school. Waar ik toen op zat. Samen met nog een medestudent hebben we ieder de helft van een ontvanger gemaakt. En toen heb ik, toen dat daarna klaar was, toen heb ik een zendergedeelte erbij gemaakt. En dat heb ik toen ben ik begonnen met dat printje. Dat musprintje. En later heb ik daar nog een eindtrapje achter gezet. En later nog weer een paar torretjes. En ja, een beetje, nou ja, van alles en nog wat. En ja, die werkt nog steeds. Daar werk ik dus mee. Ik zit nu eventjes op een FT817. Omdat ik even moet kijken of de antenne wel goed is voor die eigen bouw. Dan moet ik eventjes iets tussen houden. Ik ben er een beetje met het rommel geweest. En ik twijfel even of het goed is. Dus ik moet wel eventjes even nakijken of een minimaal even een SWR-meter even tussen hangen. Om te kijken of er geen gekke dingen zijn, hè. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja, er is inderdaad een middenfrequent printje, geloof ik. Dat heb ik niet gemaakt. En een ontvangertje. Daar heb ik toen nog wel eens naar gekeken. Want volgens mij was dat ook met een TBA 120. Het leuke was, ja, dat was toen, ja, dat is nog langer dan 50 jaar geleden, denk ik. Ja, ja, ongeveer. Wel iets, ja, niet veel. Ongeveer 50 jaar. En dat was toen vrij nieuw. De detector in die zelfbouwontvanger, dat is met een TBA 120. En dat is een echte PLL-detector, is dat. Hè. Er zit een 455 kc oscillatortje in met een varicap, wat door de TBA 120 wordt aangestuurd. Die volgt het FM-signaal. En dat stuursignaal, dat takje af, dat is dan eigenlijk het laagfrequent. Hè. Dat was, je kan het ook anders doen en dat had jouw vader toen wel gedaan. En dat is denk ik was iets handiger geweest, want dit is af en toe ook wel weer een beetje lastig, omdat het weer heel erg smal kan worden. Omdat FM-signaal, dat is toch een beetje aan de kritische kant soms, maar... dus ik, in de tijd ben ik daar nog een beetje mee aan het stoeien geweest, hè? PA3ATX.
0: Ja, hartstikke leuk om te horen, ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb de zender ook pas recent gebouwd. Die werd weer, de printjes met onderdelen werden weer verkocht op Marktplaats. En alsnog mijn zendlicentie te gaan halen. Dat wou ik eigenlijk al 20 jaar, maar dat op een of andere manier kwam dat er nooit van. En toen dachten we, nou, het is maar eens tijd en ben ik er eens goed voor gaan zitten. En afgelopen december heb ik dan uiteindelijk mijn licentie gehaald. En van de RDI mocht ik de call zijn van mijn vader overnemen. Wat hard is. Dus dat, PA3ATX volgens mij was het. Ja, de naam is overigens Rob hier, Romeo Oscar Bravo. En mijn QTA is Limmen, dat ligt net onder Alkmaar, maar ik ben een heel eind van huis op dit moment. Ik ga even in Eindhoven een paar Philips-boxjes ophalen. Motion feedback-boxjes die op haar plaats te koop stonden. Dus ja, het is besloten om daar even naartoe te rijden. En ik denk, dan gaan we met de Pieter. Meestal zit ik op Haarlem op 70 centimeter. Maar goed, nu is Utrecht een uitgelezen kans om die eens te gebruiken. Maar leuk om je verhalen te horen vanuit die kant, Jan. Ja, ik heb het natuurlijk als kind allemaal al redelijk meegemaakt. Ik ben nu inmiddels bijna... Dus toen de printjes ontworpen werden, was ik een jaar of 10. Maar toen gingen we nog volop naar de Jutberg en heb ik daar heel wat rondgestruind. Elke hemelvaartsvakantie. Toen de VZA daar het kamp organiseerde. Heel veel prettige...

0: Kruiden, ja, dat ik heb op morgen 18-19, denk ik, toen ik op de MTS zat, hè. En even na die MTS, dus even daarna geweest, toen ben ik begonnen dat zender, toen was ik eigenlijk al van school af. Zat ik nog op school, dat weet ik even niet meer. Maar toen ben ik eigenlijk dat zendergedeelte. En dat was een heel mooi printje. Met al die spoeltjes en die trafootjes. Hè. Dat zijn eigenlijk zijn net weerstandjes, hè, maar die zitten tegenover elkaar. Dus je hebt een heel mooi schoon signaaltje, komt er ook uit. Dus dat is een heel mooi uitgangspunt om daarna nog even wat verder te versterken. Wel een beetje aan het... Ja, ik weet dat ik er nog wel iets aan veranderd heb wat ik niet helemaal goed kreeg aan dat printje. Maar ik weet dat ik die schakeling zelfs iets veranderd heb. Dat is om... dat werk gaat dan uit van een, ik meen een 12 megahertz kristalletje. En die moet je dan zien te modelleren om FM te krijgen. En ik heb met een Varicap in serie met de kristallen, dat lukte me niet zo. Ik heb dat had ook een naam. Ja, dat is lang geleden. Heette dat nou niet reactantiemodulatie of zo? Maar dan ga je eigenlijk, ik ging eigenlijk in het... In de oscillatortrap, waar de uitkoppeling zat via een trafootje. En ik dacht dat die op 36 megahertz zat, als ik me niet vergis, de derde overtoon. En daar heb ik een Varicap iets in gemaakt, waardoor ik de modulatie iets meer naar mijn zin kon krijgen. Goed, zo blijf je natuurlijk een beetje prutsen en doen, hè. En dat is ook het leuke van dit hele gedoe natuurlijk. Behalve het zenden en ontvangen op zich natuurlijk ook. Hè. Want dat doe ik overigens over het algemeen 99% met telegrafieën nog steeds. Dus zodoende. Oké, Rob, ik wens je een goede reis. Hè. Ik moet er weer van tussen. Ik ga naar beneden. Ik moet voor de maaltijd gaan zorgen. Ik wens je nog een goede reis en graag tot de volgende keer. PA0MUSPA3ATX.
1: Ja, dankjewel Jan. Volgens mij begint het signaal ook een beetje op te breken. Dus ik denk dat ik al te ver weg kom. Koop ze maar zometeen. En wellicht tot de volgende keer. PNL op PA3ATX of PNL-MUS over het sluiten. 73.
0: Ja, Rob, je gaat inderdaad, af en toe val je wel in de squels, hè. Heet, goede reis en houd hem tussen de witte lijntjes. En tot de volgende keer, PA0MUS, PA3ATX, tot werkens.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3 Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd.
1: Vraag 1, Victor Mike voor een audiotest.
0: 's Avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: Papa Delta 1, Victor Mike voor een audiotest.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Papa Delta 2, Bravo, Delta November, van Papa Echo 2, van Romeo.
1: Goedenavond.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Delta 4, Papa, golf aan deze kant, vanuit de Geervliet over.

De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Echo in Hotel Romeo Zulu, RV, aan dit toilet.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Papa India 4 Sierra.
1: Hey, goedenavond, Papa India 4 Sierra, PA3 Echo Fox Romeo. Strook Alpha in Heemstede, QSL.
0: Ja, goedenavond. Wij zitten heel even te testen hier of dat onze goed werkt voor het landelijk station. En blijkbaar dus wel, ja, luidendelijk, 9:05. Ja, je komt binnen op IJsselstein, als het nu goed is. Ik vraag me alleen af op welke repeater dat ik nu zit.
1: Ja, dit is Erwin aan de microfoon. Wij zitten ook Jota station Heemstede richting Zandvoort. Ook vanavond aan het testen. En dit is de eerste QSO wat we hebben, hè. Hartstikke leuk in ieder geval dat je even inmeldt. Dit is de repeater van IJsselstein/Utrecht. Dus je komt er uitstekend door vanuit Zeewolde. Erwin, aan deze kant aan de microfoon. Ga even je naam, dan weten we dat ook. Ik ga hem nog niet loggen, hoor, dat niet. Maar dan hebben we in ieder geval de verzekerde verbinding richting Utrecht. Van Papa Alpha 3, Echo Fox Romeo.
0: Voor me. Alleen de andere kant van de set die staat zelf ook op IJsselstein. Hè? Dus ik straal vanaf IJsselstein zelf ook de repeater in IJsselstein open. Dus ja, daar kom ik zeker goed overheen.
1: Volgens mij even wat lokale QRM, of er was iemand anders aan het zenden gelijktijdig. Kan ik je naam nog een keer horen, over?
0: QSY 145-325.
1: Ja, Roger, 145-325 QSY, dankjewel.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.